Kolostaja, ik leer ook naar Sema uit jaar. Tussen met Heima uit Oosterland, Kolostaja, de zender zijn online. Wie onderhoudt nog een burnerpraat? Weer jaarstel welkom in een pijnlijst zending.